0: of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.
4: Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.

0: created it.
1: Ja, daar zijn we weer met het tweede uurtje Caribisch Carousel van 8 tot 9. Ik heb mensen die al vaker naar ons luisteren, die weten dat we in het tweede uur een beetje gaan zwerven over het salsa-feesten-pad. En dat er van alles en nog wat aan bod komt. Oud en nieuw, dat mag ik ook graag door elkaar draaien. En deze is om even positief te gaan denken.

zo'n blij liedje. Heel simpel. Er wordt van alles opgenoemd waar je gewoon simpel van kan genieten. Ik sprak het weekend iemand en dan word ik altijd een beetje... Ik krijg een beetje kippenvel van. Ik zei van, goh, hoe gaat het? Ja, het gaat zo. Zijn leven had zo zijn gangetje. En ja, als je oud wordt, dan wacht je gewoon op de dood. Ik denk, nou, wat is dit dan voor een opmerking? Ik ben helemaal niet daarop aan het wachten. Ik ben juist bezig met allemaal leuke dingen. Dus ik schrik er altijd van als mensen dat zeggen. Afijn, merengue. Merengue komt uit de Dominicaanse Republiek, net zoals de bachata. En de volgende is ook zo'n leuke, ook een oudje. En die is ook wel bekend. Quinito Mendes.

0: was merengue, was hartstikke hot en iedereen vond het leuk. Het is ook een dans in Latijns-Amerika die... ja, dat danst gewoon iedereen. Dat is ook heel makkelijk. 1, 2, 3, 4. Als je maar niet te veel met je bovenlichaam heen en weer zwiept, dan lijk je net op een Nederlandse molen. Maar ja, ik vind het altijd een beetje jammer dat... dat Nederlanders gewoon meteen als ze gaan dansen allerlei kunstjes en zo willen leren. Terwijl eigenlijk is merengue, als je dat ritme goed in je knieën en in je heup hebt zitten, dan ben je al een heel eind ook met salsa. En de meeste mensen die gaan heen en weer zwiepen, zoals ik al net zei. En dat is precies net niet wat je moet doen. Dus ja, vroeger leerden wij ook altijd eerst merengue als we gingen dansen. En nu niet meer. Nu moeten we meteen allemaal kunstjes en zo gaan doen. Een andere oude bekende is Juan Luis Guerra met Cuatro Carente. Dat is zijn band, 4.40. Zie je vaak op de hoezen of in de playlisten staan. Ik heb weer een nummertje uitgezocht. Ja, wordt ook niet heel veel gedraaid, omdat het begin misschien een beetje langzaam is. El Nigara en Bicicleta. Oké, dit bedoel ik. Misschien zet men dat gewoon niet zo.
1: Me dio una siringa un domingo en la mañana.
0: Zo snel. Nou, het is een heel verhaal.
1: Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. Será la presión o me ha subido la bilirrubina. Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepción.

dat zijn toch nummers waar je blij van wordt? Het is toch altijd een beetje jammer als je geen Spaans spreekt. Want soms zijn de teksten wel heel leuk. Dit ging over een ongeluk en hij kwam in het ziekenhuis terecht. Mensen die vaker naar ons luisteren, die weten dat we terug te beluisteren zijn via de website van Radio Zonnebreugel. Dan, als je daar bent, dan radio www.radio.rnb.nl, dat is de website. Daar vind je op een gegeven moment, zie je daar terugluisteren, dan scroll je naar beneden en dan zie je Caribisch Carousel. En als je daarop klikt, dan kom je gewoon automatisch bij Mixcloud terecht, waar de laatste 10 edities van het programma staan. Wat ik ook nog wilde zeggen is Kwakkoe. Ja, dat is het volgende. Kwakkoe is een groot festival. Dat is 4 weekenden in Amsterdam Zuidoost. Er zijn van allerlei thema's en de vrijdagavondenconcerten zijn ook hartstikke leuk. Nou, komende zondag is Antilliaanse dag. En ja, kaartjes zijn niet zo duur. Het is een hele beleving om daar naartoe te gaan. En daar speelt ook de volgende artiest. Komt u maar. Even dan maar zo. Jeon is ontzettend beroemd geworden met het Antilliaanse voetbalelftal. Wack Me. Maar dit is ook een van zijn nummers. En ik vind deze leuk, want dit gaat over kletserijen en roddeltjes.

Ja, en het lijkt een beetje op merengue, maar dat moet je er niet op dansen. Je moet eigenlijk een beetje zo zwaar stappend. Het is, je moet ritmisch hierop dansen. Verder is het helemaal niet moeilijk, maar als je niet ritmisch kan dansen, dan is het vreselijk. Ik, af en toe dans ik op dit soort nummers met Nederlandse mannen die daar gewoon toch niet helemaal, niet helemaal hebben dat gevoel. En dan, ja, dat voelt gewoon helemaal niet fijn om dan te dansen. Bachata van een artiest die ik heel leuk vind, Raulin Rodriguez.

Bachata. Bachata is een veel simpeler muzieksoort dan salsa. Er zijn ook veel minder instrumenten in. En de akkoorden en zo die ze spelen, die zijn gewoon echt wel een stuk minder moeilijk dan in salsa. De gitaar die je hoort, die is altijd wel vrij goed op de voorgrond. Maar salsa heeft veel meer percussie en veel meer instrumenten. Ik had het in het eerste uurtje over de semba uit Angola. Nou, hier hebben we er nog één.

Hele lekkere chill muziek. Ik luister vaak in de auto naar deze muziek. Portugees, want Angola was natuurlijk een Portugese kolonie vroeger. En dit liedje dit ging wel een beetje over waar Kizomba naartoe was gegaan en waar het vandaan kwam. Nou ja, als je Spaans spreekt, dan kan je een beetje Portugees wel verstaan, maar het klinkt toch wel heel anders. We gaan nog even een bachata doen. En deze keer van Manny Rots.

Ja, en heel veel mensen vragen aan mij, waar zijn agenda's? Waar kan ik? Vroeger hadden we Kastuin hier in het zuiden. Salsagids.nl en die, of info.salsagids.nl. In ieder geval, die had alles op een rij. Daar kon je gewoon in de hele regio, Limburg en ook nog een stuk van Duitsland, kon je gewoon alle feesten en partijen kon je vinden. Nou, tegenwoordig is dat een beetje, hij is overleden, en tegenwoordig is dat een beetje verdeeld. En dat houdt in dat je dus allemaal verschillende agenda's hebt waar je dan dingen in moet gaan vullen. Er zijn allemaal ook mensen met goede bedoelingen die dan een eigen agenda opstarten. Maar het is voor organisatoren blijft het gewoon een beetje onoverzichtelijk. Nou, ik heb op mijn Facebookpagina heb ik er een aantal staan. Dat is onder andere salsa.nl. Salsa.be. In België doen ze ook reclame maken voor onze feesten. En dan zijn er nog een paar grote. Latinworld.nl. Salsadatavies.nl. Agenda.salsalovers.be. Dat is België. En er is ook een beetje een opvolger van die Salsa Gids. En die heet De salsagids.nl agenda. Nou, vanmiddag heb ik onze feesten er allemaal op ingebracht. Maar het blijft gewoon een heel gedoe. En op een of andere manier krijg je het dus niet voor elkaar om alles bij elkaar te hebben. Nou, is er in Nederland ook wel een heel groot salsa-circuit. Dus wat dat betreft zijn de feesten boven de rivieren. Vooral daar bij Rotterdam, Den Haag, Amsterdam. Daar zijn er een heleboel. Hier in het zuiden ook wel, maar net iets minder. En wij hebben hier in Eindhoven, doen we het heel netjes met elkaar. Houden we een beetje rekening met elkaar dat het niet op dezelfde dag is. Nou, afijn, ga er maar eens rondsnuffelen. En zoals ik ook al zei, er zijn heel veel dansscholen. En die dansscholen hebben allemaal hun eigen sfeer. Je kan er eigenlijk van alles dansen. Dus als je les wil nemen, ga dan vooral eerst kijken en neem een proefles. Want het moet je gewoon wel liggen, de docenten en het publiek wat ze aantrekken. Ja, ik blijf gewoon dansen.

Orquesta Salsadora, bekende orkest ook, Don Perignon, de La Puerto Riquiña. Ik hou ook van deze muziek. Dit is New York in de jaren 80, 90. De volgende is uit dezelfde tijd, Ray Barretto en Celia Cruz. Ritmo en el corazón.

Ja, heerlijke nummers om op te dansen. En zoals ik net al zei, die percussie van de salsa die prikkelt mijn brein toch wel wat meer dan van de bachata. Nou, afijn. Om nog even te herhalen, je kunt onze programma's dus terugluisteren. Dan moet je naar de website van Radio Zonnebreugel gaan. En dan vind je terugluisteren, daar vlak onder staat Caribisch Carousel. Dan klik je daarop en dan kan je de laatste 10 edities terugluisteren van de afgelopen maanden. Ik zet na het programma zet ik deze editie er ook weer bij. Dus dan, voor als je niet geluisterd hebt. Maar ja, als je niet luistert, dan hoor je dit ook niet. Zoals Johan Cruijff altijd zei over zijn logica. Wat had hij ook alweer? Nou ja, goed, ben het even kwijt. Maar in ieder geval, als je niet luistert, dan hoor je dit natuurlijk niet. We gaan alweer richting de klok van 9 uur. En dat houdt in dat ik nog een paar mooie nummers ga draaien. Ja, de volgende is volgens mij het nummer van Bad Bunny. Maar ik heb hem gevonden van Orquesta Fuego en Renan Bonilla. Bekende namen, vooral Bonilla. We gaan eens luisteren.

0: vast vaker tegen. Ik weet even niet waar die vandaan komt. Maar denk Puerto Rico. Want die Bonilla, dat is ook Puerto Ricaans. Dus, ik zet hem even stop. Ja, want hij is te mooi om doorheen te praten. We hebben komende zaterdag, 25 juli, is er bij Skifit Ski and Party Center is er een bachatafeest nog. Het is gratis. Daar is 55% bachata en 45% mix. Dus dan ben je van harte welkom. Is een avondfeest dus. En 16 augustus, en dat is weer de Salsa Sunday Matinee, hebben we DJ Erik Padilla uit Den Haag met een vriend, een bekende vriend uit van boven de rivier, een DJ Franklin. Maar wat ook belangrijk is, is dat we dan ons barbecue buffet hebben. Dus dan is het eten extra lekker. Tegelijk hebben we ook nog een workshop Rueda. Maar nou, ik zou zeggen, kom, zet 16 augustus vast in je agenda. En dan kom ik er de komende weken nog wel even op terug. We gaan de laatste 6 minuten in.
1: Tiempo, porque no vas más lento.
0: Ja.
1: Y

0: overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker één persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
5: Radio SNB.
0: Met dit uur. De meer muziek.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 28 juli organiseert de Huiskamer van Breugel een legpuzzel-ruilbeurs voor volwassenen aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. Van 2:30 tot 4:30 kunnen liefhebbers complete legpuzzels van 500 stukjes of meer met elkaar gaan ruilen. De spelregel is eenvoudig. 1 puzzel brengen is 1 puzzel meenemen. 2 brengen is 2 halen en zo verder. Bezoekers mogen zoveel puzzels ruilen als ze willen. Het vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. En wel op dinsdag 28 juli van 2:30 tot 4:30.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op maandag 3 augustus mee met een fiets- en wandeltocht door de Stiphoutse bossen. Deelnemers vertrekken om 9:30 's morgens vanaf natuurcentrum Het Klokhuis in Mierlo richting de Stiphoutse bossen. Daar worden de fietsen geparkeerd bij de atletiekbaan en gaat de groep verder te voet op ontdekkingstocht door het natuurgebied. Deelname is gratis. De start is bij IVN Mierlo, natuurcentrum Het Klokhuis, Goorsedijk 1 in Mierlo, op maandag 3 augustus om 9:30 's morgens.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het centrum van Oorschot is tijdelijk een pop-up gallery van beeldhouwer Hans van Eeden te bezoeken aan de Markt 10. Hans van Eeden heeft ruim 50 jaar ervaring als beeldhouwer en verzorgt meer dan 250 exposities in binnen- en buitenland. In de galerij zijn diverse beelden te zien, variërend van kleinformaat tot monumentaal werk. De expositie is een unieke kans om het veelzijdige werk van de kunstenaar van dichtbij te bekijken. De galerie is tijdelijk gevestigd in een voormalige winkelruimte en geopend tot 25 juli op zondagmiddag van 14:30 tot 16:30 middags aan de Markt 10 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn nog bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging, sluit je dan aan bij Wandel Fit van Sonnenbreugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het dorpshuis aan de Kerkstraat 2 in Sonnenbreugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker voor senioren die graag samen met leeftijdgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelshuis. Kom elke donderdagmiddag langs. Aanvang is 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Sine Biebson en Breugel vertoont op donderdagmiddag 6 augustus de boekverfilming The Circle in het Vestzaktheater van Bibliotheek Son en Breugel. De spannende film, gebaseerd op de bestseller van Dave Eggers, gaat over privacy, macht en invloed van technologie op het dagelijks leven. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in Café de Koster in het Dommelhuis. De voorstelling begint om 1 uur 's middags. Locatie: Bibliotheek Son en Breugel, Vestzaktheater. Kaarten kosten €5,50 voor bibliotheek- en vrouw actief leden en €7,50 voor niet-leden. Op donderdag 6 augustus om 1 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer, helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing. Een mijnzorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.
5: Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids Ann Wester en Kati Hezen wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 1:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 2:15 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 2:15 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Beerse Fietsvierdaagse bleef dit jaar de 43e editie. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus kunnen fietsers van alle leeftijden deelnemen aan een gezellig en sportief evenement met prachtige routes door de omgeving van Middelbeers. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit fietstochten van ongeveer 40 kilometer en genieten onderweg van bossen, heidevelden, weidegebieden en sfeervolle dorpjes. De start is dagelijks tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags bij Grand Café en Brasserie De Beerse, Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij de vermoedelijke opzettelijke aanrijding met een auto tijdens de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is tenminste één persoon om het leven gekomen. De politie onderzoekt meldingen dat na de aanrijding ook mensen zijn neergestoken. Er raakten ongeveer 17 mensen gewond, van wie een aantal levensgevaarlijk. Volgens getuigen stapte een persoon met een mes uit de witte auto die inreed op de bezoekers. Bij de Pride waren honderdduizenden mensen aanwezig. De politie is op zoek naar getuigen en naar foto's en video's. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat die onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert twee Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zette toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de twee functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
1: SNB
6: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
1: SNB.
7: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

Zo, een goed begin van Becker Radio Easy met Billy Paul. Me and Mrs. Jones, wat een mooi nummer is dat van lang geleden. Gezellig dat je erbij bent en ik vind het fijn dat ik erbij mag zijn. Eli Bruna en Papik staan klaar voor je. En Massimo Guerra, Heart of Glass.

Willy Alberti, ik voel de warmte van je hart. En Dekker Radio Easy, daar ben je op afgestemd. Met non-stop uitstekende muziek. Samengesteld door Paul Verwaveren en presentatie Menno Dekker. Hier is Simon Casey en Still the One.

De originele uitvoering, The Fool on the Hill van The Beatles, hoorde je bij Dekker Radio Easy bij je. En ik heb een mooie klaarstaan van Nederlandse bodem, Sandy Coast en The Eyes of Jenny. En dat hoort gewoon in een Easy-programma. Luister maar eens.

0: Je luistert naar Dekker Radio Easy met Menno Dekker en Paul van Waveren.
1: SMB Easy Listening. Dit uur Dekker Radio.

nummer van het begin van dit jaar. Dus redelijk nieuw van Maaike Oudbootrooien. En Zeven Tinten Blauw. Dekker Radio Easy. Met Paul van Waveren samenstelling en presentatie Menno Dekker. En we gaan eens even een leuke buik in het verleden doen met Al Stewart. En dit was een prachtig nummer in de tijd. The Year of the Cat.

Wine Light heet dit nummer van Grover Washington Jr. Wat kan die spelen, zeg? Ongelooflijk goed. Becker Radio Easy met Broeder Dieleman. Uit Nederland natuurlijk. En die hebben een hele juiste opmerking. Eerst de koffie.

pas op, want die zie machtig sterk. Laat ze oren waar hij bent, als beest je plekken kent.

Leuk, hè? Broeder Dieleman. Eerst de koffie. En dan zien we wel weer verder. Zo is dat. We zijn er doorheen. Dit was leuk om te doen. Weer een uur Dekker Radio Easy. Met Paul Verwaveren samenstelling en Menno Dekker presentatie. En ik heb als uitsmijter Airport. Je weet al van de film. Love Theme.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zette toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Easy listening. Dit uur. Dekker Radio.

En luister naar Dek Radio Easy, geproduceerd door Paul van Waveren. En de eerste twee waren van Ella Fitzgerald en Only a Paper Moon. En daarna Paul Morillaz Orkest met Alouette. Verder met een Franstalige, Philippe Lafontaine, Cœur de Loup.

Aldus Angie Stone en Bottles and Cans. Voorafgegaan door Sonny's Incorporated en What the World Needs Now. Dan nu Nederlandstalig en wat voor een. Johnny met Je hebt me belazerd.

Je hoorde Tony's Tijuana Orkest met Simplicissimus. We gaan alweer op weg naar de bodem van het uur. En de Osmonds heb ik voor je met Love Me For A Reason. En aansluitend Syd Hamilton met Whatever Will Be, Will Be.

0: SMB. Radio voor Son en Breugel.
1: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.
2: Je bent weer terug in de Dekker Radio Easy Studio voor het tweede gedeelte van dit uur. En dat zijn achter elkaar deze drie. David Gogo met I Found a Love. The Commodores en Oh No. En Stef Bos. Ik zie u graag.

is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

0: altijd graag.
1: Je luistert naar DEC Radio Easy. Dan twee hele belangrijke Nederlandse artiesten, te weten Anita Meijer samen met Lee Towers, en ze zingen Run to Me.

Brothers, Kenny G met Innocence. Voorafgegaan door Myrthe van de Wetering met Richie Rijgeld. En ik ga het proberen hoor. Desaparecer. Als ik het goed uitspreek. Eric Clapton, Tears in Heaven. Veel gedraaid bij begrafenissen helaas. Maar laten wij er maar gewoon van genieten. En daarna nog 480 East. Dat is een instrumentaal gezelschap met Drive Time. Tot de volgende Becker Radio Easy.

0: Dupree.
1: Dit was weer een uur Dekker Radio Easy. We zijn te bereiken via e-mail. Schrijf naar dekkerradio@gmail.com.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zette toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.

Zo, een hele goede morgen. Was trouwens een hele goede start. Lionel Richie. Het was zo'n plaatje uit het jaar 1992. In die tijd een hele grote hit trouwens. Zo, de komende twee uur kan je weer luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Maar eerst is het tijd voor koffie.

En het came nog Lois Lane, It's the First Time. Tijd voor een zomers plaatje. Dat is er een van Madonna. En wat zingt ze eigenlijk ook weer? Eens even luisteren.

En dat was er een van Ed Sheeran. En die is trouwens opgenomen in 2025. Ja, dan weet je dat ook weer, hè? Is dat zo? Is de muziek waar je van houdt? Nou, dat hoop ik.

Nou, de Shoes. En in 1967 scoorde ze een hele grote hit met deze plaat. Ja, titel van de plaat. Na na na, makkelijk toch? Yes sir, I can boogie. Heb je net je computer aangezet? Of heb je zo echte internetradio? Het kan ook natuurlijk. Of via de telefoon. Je luistert naar het station waar muziek in zit. Dag in, dag uit. En dat helemaal speciaal voor jou. En de komende 2 uur luister je naar het programma Een Goedemorgen met Peter. We gaan eerst even verder met Baccarat. Yes, sir.

daar komt maar geen eind aan, hè. Dat blijft maar doorgaan. Ja, ja, yes, I can boogie. Teardrops.

Dat is een tijd geleden dat we deze gedraaid hebben, zeg. I put a spell on you. Je hoort hem trouwens ook heel weinig bij andere zenders. Vreemd, blijf zo'n mooie plaat.

Frans Bauer, Django Wagner, heb je al genoeg gegeten, wou ik zeggen? Ja, ik heb inderdaad genoeg gegeten vanochtend. Maar hun zongen, heb je al genoeg genoten? Justin Bieber.

Een golden oldie van Otis Redding. Ja, dan denk je misschien, ik hoor geen stereogeluid. Dat klopt, ik heb namelijk een singeltje op staan. En daar staat ook met hele grote letters op mono. Dat had je toen nog, hè? Oké, we gaan weer verder met stereo gedoe. Spargo, just for you.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond, een aantal levensgevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
5: Peter Wilkens.

0: En dan ben ik weer met het tweede gedeelte. En goedemorgen met Peter. Ja, het laatste uur is alweer ingegaan. Dus tijd voor Douwe Bob met...
1: Kan je nog even blijven?
0: Inderdaad.

uit het jaar 1970, een hele grote hit van Simon & Garfunkel, El Conde Pasa. UB40 met Chrissie Hynde. I Got You, Babe.

Supertramp. And give a little bit. Ja, af en toe kijk ik eens op de computer naar de YouTube-filmpjes. En dan zie je die mensen dansen. Op muziek van de George Baker Selection. Ja, af en toe een leuk gezicht. Una Paloma Blanca. Dus wat doen we? Ik draai hem ook eventjes voor je. Kan je ook even dansen thuis. Stoelen aan de kant. Tafel in de hoek. En huppel maar lekker mee.

was dan de titel van de plaat. The Eagles, the new kid in town. En ken je deze nog? Een hele grote hit van ABBA was dat toen. Uit 1976. En toen zongen ze zoiets van...

deze plaat heeft iets, hè. Dat deuntje. Dat blijft in je hoofd zitten. Of je het leuk vindt of niet. Dancing Queen. Van Dick Oud. Stil in mij.

Nou, en zo stil is het niet. Ik moet zelfs de volume wat minder. Ja, anders klinkt het kei en keihard op de koptelefoon.

Oxydekker, Connie Flex. Hoe het is, ik zou het niet weten. Ik weet in ieder geval wel dat ik nu de plaat ga draaien van Michael Jackson.

En in 1975 stond hij trouwens heel hoog genoteerd met deze plaat. Ja, Glen Gamble. Zo, beste luisteraars. Dan kijk ik naar de klok. Inderdaad, het is weer tijd. Je kon 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. En dat bij het station waar muziek in zit. Dag in, dag uit. En dat is speciaal voor jou. Ik zou zeggen, ga iets leuks doen vandaag. En moet je werken? Nou, werk ze. En als het kan, doe lekker rustig aan. En wat mij betreft, tot de volgende keer maar weer. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond, een aantal levensgevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. 9 auto's liepen schade op, meldt de Duitse politie. De materiële schade kan oplopen tot zo'n €350.000. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars, zij binnen buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Do you know what I'm talking about? Said one more time.

and bitterness.

Yeah.

0: James Brown, everybody. Let's hear it for him. Put your hands together for him.
1: One and only godfather of the soul, Mr. James Brown. Opgenomen in het Apollo Theater, de James Brown Show, tussen juni 16 en 25. En schrik niet uit, 1967. De opname is gewoon 59 jaar oud en klinkt nog zo heerlijk. Het komt trouwens uit die fantastische driedubbel LP. Allemaal nummers die hij toen speelde in het Apollo Theater. Samen met de James Brown Band. Het leven is niet altijd een feestje. Heel vaak wel, maar soms ook niet. Voor de familie Henraad uit Helmond. The Futures. And the Party Time. The Party Time Man.

Familie Henraad uit Helmond, de Party Time Man, The Futures. We gaan even weer terug naar iets lives en dit keer is het een live LP van de Jacksons.

Heel mooi uit de dubbel live LP van de Jacksons, het nummer Can You Feel It? Een remix uit de jaren 1986, januari 1986.

0: Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Duitsland is de politie bezig met een klopjacht naar de 21-jarige verdachte die met een busje gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de jaarlijkse Gay Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn nog steeds in levensgevaar. De politie heeft een foto vrijgegeven van de verdachte, de 21-jarige Abdul B., en waarschuwt het publiek dat hij gewapend kan zijn. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving. Vanochtend heeft een verwoestende orkaan de kust van China bereikt, melden staatsmedia. Een deel van de zuidelijke Chinese kust wordt op dit moment geteisterd door stevige wind en flink wat regen. Volgens autoriteiten is het de hevigste storm die China dit jaar heeft getroffen. Inmiddels zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd. Er ligt onder meer het treinverkeer stil en is het vliegverkeer verstoord. De tyfoon kwam aan bij de stad Pingai, ongeveer 80 kilometer ten noordoosten van het financiële centrum van Hongkong. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
3: Radio
2: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Het kwam uit op de LP That's the Way of the World in 1975 met de stem van Philip Bailey. Wij draaien uit de LP Gratitude. En het live nummer was natuurlijk van Earth, Wind & Fire, Reasons. Het gaat over spanning, liefde, verlangen en lust tussen twee mensen. Maar dat had je wel begrepen.

Een prachtige remix uit 1989. En in die remix staat de volgende plaat. Die kregen wij gestuurd door de platenmaatschappij 1981. Of je die wilde testen in de Hollywood. Ik kan je zeggen, hij is nooit meer verdwenen uit de platenbak. Let's groove tonight!

De eerste 20 minuten waren voor Air Trent and Fire. Met als laatste deze Let's Groove Tonight. Een promo-copy uit 1981. De plaat die we nu gaan draaien is door vele mensen gezongen. Maar dit is wel een hele mooie uitvoering. Uitvoering van Bonnie Pointer. Sugar Pa Honey Bunch. I can help myself.

0: Kom je bij te spelen. Als je het hebt over het aardse paradijs, zou dat dan zijn de Secret Garden? Laten we het eens vragen aan L.B. Sure, want hij produceerde de volgende plaat waar je de stemmen op hoort van James Ingram, L. DeBarge, Quincy Jones en Barry White.
1: I don't just want to know about any secret.

En misschien moet je op deze plaat aan een gestrengeld liggen met z'n tweeën. En dan kom je vanzelf in een Secret Garden. James Ingram, Al DeBarge, Quincy Jones en natuurlijk Barry White. Ik ben er nog niet aan toe aan de maand september. Wel op deze plaat. Want deze is altijd mooi. Nog even Barry.

En in september, op zondagmiddag 27 september, de Hollywood Laser Revival. Zorg dat je erbij bent. Volgende week meer. Maar we gaan eerst even nu draaien een plaat van Michael Jackson. Uit 1987 op 12 inch uitgekomen. Hier is Liberian Girl.

Lekker zondagmorgen plaatje, The Berrien Girl van Michael Jackson. We gaan even naar een hele mooie zomerremix. Een lange uitvoering van een aantal mooie platen. Die vast zou zeggen,

Geremixed door Mike Gray, een van de DJ's van de DMC, de Disco Mix Club. We gaan naar 1978, naar... de OJ's. Uit LP, So Fall in Love.

ga je vast een hele mooie zondag toewensen. En een hele leuke week. Volgende week weer Hollywood Swinging. Ik denk dat we er nog een heel kleintje hebben hierna.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op sociale media schrijft premier Rob Jetten dat de aanslag in Berlijn, waar een automobilist inreed op een menigte tijdens de Cape Ride, een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving is. Jetten heeft zijn condolences overgebracht aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Gisteravond reed een automobilist in op feestende mensen tijdens de Cape Ride in de Duitse hoofdstad. 1 persoon verloor het leven en 16 mensen raakten gewond. Naar de verdachte, de 21-jarige Abdul B., wordt nog gezocht. En naar aanleiding van de aanslag gisteren in Berlijn heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gezegd dat in haar stad waar nodig extra maatregelen getroffen worden. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie, burgemeester en openbaar ministerie, heeft overlegd en staat in nauw contact met de organisatie. Gisteren opende Koningin Maxima World Pride 2026 in Amsterdam. Het evenement duurt tot 8 augustus. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De politie laat weten dat het zomercarnaval gisteren in Rotterdam rustig verlopen is. Het was de 42e editie van het feest dat de culturele rijkdom van Rotterdam en haar gemeenschappen viert. Hier en daar waren wel wat relletjes waar de politie aan te pas moest komen, maar er werden geen grote incidenten gemeld. In totaal zijn er 29 personen voor allerlei verschillende vergrijpen opgepakt. Ook werden er wapens in beslag genomen. Het ging onder andere om messen, 2 vuurwapens en 2 nepvuurwapens. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Heb jij al gehoord van Free Stays? Met Free Stays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
1: SNB. Met dit uur Radio SNB Classics met Hans en Tim Houbraken.

wat een lekker begin vandaag weer. Ik had hem aangekondigd. Vertigo, Realign My Fire. Dan Hartman uit 1979. De opener van vandaag, 26 juli 2026. Dit is de S&B Classics. En ik ben er weer tot 1 uur met een hele lekkere playlist. Ook deze had ik aangekondigd. Sylvester. 1978. You Make Me Feel Mighty Real.

even wat high energy om deze uitzending te starten. Maar we gaan even wat gas terugnemen. We gaan lekker rustig tempo. Met een dame die rond 1980 heel erg populair was in Nederland. Later naar de achtergrond is verdwenen en nooit meer herinnerd wilde worden aan deze periode. Viola Wild.

zijn we altijd op 107.5 te beluisteren. Ja, verder zijn we natuurlijk via de website radiosmb.nl te beluisteren. TuneIn. En natuurlijk de Ziggo, KPN, Odido. Ja, noem ze allemaal maar op. We zijn overal te beluisteren. En mijn uitzending Radio SMB Classics is ook te bekijken op YouTube/ Hans Houbraken. Daar kun je lekker mee kijken en luisteren naar de uitzending.

0: Ja, alweer uit 1976. Jongen, jongen, wat gaat de tijd hard. You to me are everything, the real thing. En het is weer tijd voor een lekker blokje Italo. En we beginnen met 1981. La Cala Idea. Dit is Pino Danjo. Die is lekker uit de beginperiode van de Italo hier in Nederland.
1: In discoteca con lo sguardo da serpente io mi

Dit is Radio SMB. De zender voor Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Je luistert naar Radio SMB.

Ik hoop dat jullie Italo net zo lekker vinden als ik dat vind. Persoonlijk vind ik dat een van de leukste periodes in de 80's. Die heerlijke Italo. Dat was Stephen Tintin Duffy. Het Kiss Me uit 1985. En dit is uit 1978. Amanda Lear met Follow Me.

Follow Me, Amanda Lear uit 1978. Hey, even wat nieuws uit de regio. Voor alle mensen in Sonnenbrugel, het Vestzak Theater is nu de komende 2 weken is die gesloten. Tot 2 augustus, even uit mijn hoofd. En 4 augustus beginnen ze meteen heel erg mooi. En ik denk dat de luisteraars van SMB Classics dat wel interessant vinden. Dan hebben ze een documentaire film Standing in the Shadow of Motown. En dat is een film over de legendarische studioband van Motown. Dus ja, ik denk dat je die toch wel heel graag wil zien. 4 augustus, 's middags om 2 uur begint die al. Dus zorg dat je erbij bent.

0: dit blijft een heel erg lekker nummer. Ik kan me nog herinneren dat ik hem voor het eerst hoorde. Dat was ergens in België in een discotheek die gebouwd was in een bioscoopzaal. Dat was heel bizar. Alleen het podium waar je kon dansen en waar de DJ stond, dat was recht en de rest was gewoon allemaal scheef.
1: We got it together.
0: Het leek een beetje op Statica Magnetica van vroeger in, hoe heet dat daar ook weer, dat grote park in Duitsland. Ik kan er niet meer op komen, achter Venlo daar in Brühl. Fantasialand was dat, ja. Goh, daar ben ik al lang niet meer geweest. Barry White, You're the First, The Last, My Everything uit 1975.

een stem die nooit gaat vervelen. De stem van Barry White. Lees als 1975. You're the first, the last, my everything. En er zijn er zoveel die zo mooi zijn. Het is eigenlijk altijd moeilijk om te kiezen welke dat je in je playlist gaat zetten. En dat geldt nooit voor deze plaat. Dus ook zo'n plaat die nooit gaat vervelen. Ik draai de lange versie ervan. 6 minuten en 22 seconden om precies te zijn. Van Don't You Forget About Me. Van de Simple Minds uit 19...

de Dez Band. Ooit begonnen als de Kingsmen Dez. Later omgevormd tot de Dez Band. Nog steeds actief met ja, alleen de oprichter zit er nog in, Bobby Harris. En de rest is allemaal al meerdere keren vervangen, zoals ik het net even zag. En Let It All Blow was de enige hit in Nederland in 1985. De laatste plaats van vandaag. Ja, op de stream wordt hij niet helemaal uitgezonden. Maar op YouTube kun je lekker nog 1 minuut 35 langer genieten van de SMB Classics. Want daar draai ik hem helemaal uit. Scritty Politi. Absoluut. Een hele fijne zondag. En tot volgende week. Oh ja, Max staat start als vierde. Door een straf van Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Tot volgende week. Houd

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de aanslag gisteravond tijdens de Cape Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. In Berlijn reed een man in op feestvierders, daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En de organisatie van de World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. In tijden als deze voelen we des te meer hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven steunen en samen blijven opkomen voor liefde, vrijheid en veiligheid, aldus de World Pride. Over extra veiligheidsmaatregelen in Amsterdam verwijst de organisatie naar de Amsterdamse burgemeester Halsema. Zij zei eerder dat die er waar nodig komen. Gisteravond heeft de politie in het Zuiderpark in Den Haag een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn opgepakt. De Alphenaar wordt verdacht van zware mishandeling. Twee slachtoffers van 49 en 50 jaar oud uit Den Haag moesten met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Toen de politie ter plaatse kwam, waren omstanders een van de gewonde mannen aan het reanimeren. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte aangehouden worden. Onduidelijk is nog wat er aan de mishandeling vooraf ging. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.
3: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

En dat was het. Ja, het verraste mij ook een beetje. Hey, hallo en een zeer goede dag. Dit is de Bouwval. Weer 2 uur lang zijn we bij je met weer allerlei leuke muziekjes. We begonnen met de Sugar Babes en Overload. En ik dacht, er komt nog wat na, maar er kwam niks na. Dus zodoende. Wees welkom. We hebben het vandaag weer een jaar in de geschiedenis centraal staan. Het jaar dat de PlayStation uitkwam, is het. Dus het jaar dat de eerste USB-stick verscheen. En even kijken, de tweede in die vader, die begon ook. En dat was trouwens, waren trouwens Olympische Spelen dit jaar. De zomerspelen wel te verstaan in Sydney. Dus. Verder waren er ook nog hits te bewonderen dit jaar. En dan moet ik even het goede blad voor mijn neus halen. Zo. Op nummer 10 van dit jaar was het Maria Santana. Op nummer 9 was het Melanie C en Lisa Left Eye Lopez met Never Be The Same Again. Dan was 8 voor Drop It van Scoop, zo moet ik het zeggen. En Mark Anthony op nummer 7, You Sang To Me. 6 was voor Job en Jij Bent De Zon en Waar Bist Toe van Twarres. Je weet wel dat Friese liedje. Dat stond op nummer 5 dit jaar. 4 was voor Abel Onderweg en De Bank Funk en Seas met Freestyle. Starlight op nummer 3. 2 was voor Cresip en I Would Stay. En als je het zo een beetje leest, dan zie je dat het toch wel een jaar is waar de Nederlandse muziek hoogtij vierde. Zo ook op de nummer 1 positie in 2000. Het jaar zo gezegd naar de bug. Hè? De bug die er eigenlijk helemaal niet was. De computerbug, maar oké. 2000 op nummer 1 dat jaar. Een gast, heel onverwacht. Jody Bernal en Kissy Kennel. Oh.

Louis XIV. Kan je beter bij deze pakken. En een van de laatste van de heren, tenminste een van de laatste platen waarvan je denkt van hey, die herken ik nog uit de top 40 van die tijd. Kingston Town, UB40, 1998 uit mijn hoofd.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Door de droogte heeft de natuur in de regio het moeilijk. Zo worden beken met veel vissen in de gaten gehouden of ze niet droog vallen en kleuren diverse planten en bomen al vroeg in het seizoen geel. Sinds een week geldt er een officieel watertekort in Nederland. Door de aanhoudende droogte wordt het beschikbare water daarom strenger verdeeld. Handhavers hebben inmiddels 16 overtredingen van waterverbruik geconstateerd. De soap rondom kinderboerderij Wilhelmina Dorp in Best krijgt een vervolg. Na klachten over dierenleed komt de kinderboerderij vanaf augustus tijdelijk in handen van een nieuwe beheerder. Het moet de gemeente lucht geven om zorgvuldig na te denken over de toekomst van de kinderboerderij. Billy's Boerderij neemt in de tussentijd de honneurs waar. Dat is een organisatie die werkt met verschillende dieren en activiteiten verzorgt voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. De politie heeft maandag een 53-jarige Eindhovenaar aangehouden in verband met een mishandeling in Helmond. Op 4 juli zou hij samen met een paar anderen een 23-jarige man hebben geschopt en geslagen na een ruzie die ontstond tijdens het uitgaan. Toen het slachtoffer naar het huis van zijn vriendin ging, volgden de mannen hem en zouden ze hem daar hebben mishandeld. Afgelopen vrijdag werden er al 3 andere verdachten aangehouden. Een café aan de Tongerense straat hoeft voorlopig niet dicht na een steekpartij. Dat heeft de rechter bepaald. In mei vond er een steekpartij plaats in de kroeg. De gemeente wilde eigenlijk de zaak voor 6 weken dichtgooien in het belang van de veiligheid. Maar de rechter vindt dat de gevolgen daarvan niet genoeg zijn meegewogen. Een café raakt in zo'n geval bijvoorbeeld ook de drankvergunning kwijt. Eindhoven koerst dit jaar af op een begrotingstekort van 20 miljoen euro. Met name de uitgaven in jeugdzorg en de WMO zijn te hoog. Op het programma voor zorg en welzijn staat een min van 12,5 miljoen euro. De gemeente gaat onderzoeken hoe het geld bewuster en beter kan worden uitgegeven om verdere tekorten te voorkomen. Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben nieuwe inzichten gepresenteerd in de wereld van zachte en levende materialen. Het onderzoek richt zich op polymeren vloeistoffen, lichttechnologie en krachten in levende cellen. Deze ontdekkingen kunnen bijdragen aan toepassingen in de gezondheidszorg en technologie. De onderwerpen van de 3 onderzoeken zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal wel als doel om materialen beter te begrijpen. PSV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mauro Junior is de tijdelijke aanvoerder omdat Jordi Schouten geblesseerd is. Ivan Perisic en Joey Veerman zijn de reservecaptains. Armando Obispo en Esmir Barak Tarovic sluiten volgens het ED weer aan.

Christina Aguilera uit ons basisjaar 2000. Ik weet niet of ik al heb genoemd het jaar 2000. Daar gaan we de komende tijd het met je over hebben. En de nieuwtjes uit vandaan halen in dit programma. Maar nu eerst de plaat uit 1982. Vanessa.

Nina Charles en You Set My Heart On Fire. Fire en nog eens een keer fire. Even kijken, we hebben het met je over 2000. Het jaar waarin de bug zou plaatsvinden, weet je wel. De computerbugs en zo. Het jaar 00 en 2000 zouden de computers niet kunnen, maar op een of andere manier is dat toch allemaal goed gegaan. En er waren nog wat andere dingen in het jaar 2000. Op 26 maart 2000 wint een Vladimir Poetin met ruime meerderheid de Russische presidentsverkiezingen. Poetin volgde op 31 december 1999 de afgetreden Boris Yeltsin op en werd de tweede president van de Russische Federatie na de opheffing van de grote Sovjet-Unie in 1991. En dan waren ook Olympische Spelen in 2000 en wel in Sydney in oude Australië. Ine de Bruin won 3 gouden medailles op het zwemmen onderdeel 50 meter vrije slag, 100 meter vrije slag en de 100 meter vlinderslag. Pieter van der Hoogband won 2 gouden medailles op die zomerspelen op het onderdeel zwemmen, de 100 meter vrije slag en de 200 meter vrije slag. En Leontien van Moorsel won 3 gouden medailles op de wieleronderdelen achtervolging op de baan, de tijdrit en de wegwedstrijd. Mark Huizinga won de gouden medaille op het onderdeel judo tot 90 kilogram. En Ankie van Grinsven die won de gouden medailles op het onderdeel dressuur en de paardensport. Jeroen Dubbelmans dan won een gouden medaille op het onderdeel springen met de paardensport. Ja. En het herenteam hockey die won een gouden medaille in Sydney in 2000. En dat waren zo'n beetje de gouden medailles die er allemaal gewonnen zijn in 2000 door de Nederlandse ploeg dat jaar. En nu een hele, hele mooie plaat van Brock Hardbrooks.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten van Jet Jeugdtheater in het Jo Man Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar worden hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 's middags en de poorten openen om 2:00. Kaartjes kosten €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Jo Man, Jo Manweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ja, ik kan wel zeggen, een klein beentje genaamd Toto, maar het was toch eigenlijk wel in de 80e jaren. Het kwam in 1988, een van de grote groepen in de top 40's en 50's en dat soort dingen. Toto en Stop Loving You. En dan nu een plaat die, waarin Steve Winwood, de charismatische zanger en toetsenist, naar voren komt. Oftewel de Spencer

Net een op top 20 of hit, ja. Net de top 20 aangetikt. Op nummer 20 bleef het steken. Dit plaatje. Take good care of yourself. Ja, we kunnen ze beter natuurlijk als The Dirty Old Man. En When Will I See You Again. En The Runner. Dat vond ik ook altijd een hele mooie plaat van deze drie dames.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten bij Jet Jeugdtheater in het Jo Man Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar wordt hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 's middags en de poorten openen om 2:00. Kaart kostte €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Jo Man, Jomanweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Duitse Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner laat de vlaggen half stok hangen na de aanslag bij de Gay Pride in Berlijn gisteravond. In de Duitse hoofdstad viel 1 dode te betreuren en raakten 16 mensen gewond doordat iemand met een voertuig op een feestende menigte inreed. Er wordt naar een 21-jarige verdachte gezocht. Klöckner zegt dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid, gelijke rechten en diversiteit de fundamenten van onze democratische samenleving ondermijnt en de menselijke waardigheid schendt. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. Na de aanslag gisteravond tijdens de Gay Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. De uitgestelde Formule 1-race van Bahrein zal op 4 oktober in Maleisië worden ingehaald. Dat meldt de organisatie van de Formule 1. De wedstrijd verviel in april vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. In het voorjaar hoopte men nog dat de race van Bahrein in het land zelf ingehaald kon worden. Maar na nieuwe ongeregeldheden tussen de VS en Iran heeft men die hoop laten varen. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

zeker niet hoger dan nummer 33, de dubbele A-kant van It's Only Us en She's the One van Robbie Williams. In Engeland daarentegen staat het nummer een hele tijd op de nummer 1 positie met Robbie Williams in de clip als kunstschaatscoach, zo gezegd. Een zeer goede dag, het tweede uur voor vandaag. Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Of nou eigenlijk, we zijn al een uurtje bezig met de bouwval. Maar als je net inschakelt, welkom bij weer een uur de bouwval hier op je radio. Wat hebben we allemaal voor je in petto? We zitten in het jaar 2000. We hebben al een aantal dingen daarover gehad. We hebben een hele hoop leuke plaatjes uit dat jaar. Onder andere dus de afgelopen plaat van Robbie Williams, She's the One. Een plaat die het hier in Nederland eigenlijk niet zo deed. Maar wat ik al zei, in Engeland was het een hele, hele grote hit. En het is eigenlijk ook niet officieel van de heer Robbie Williams. Het is geschreven door Carl Wagner. En Robbie Williams die blijft toch trouw aan het origineel, aan de originele versie van hem, van She's the One. En heeft er dus een bescheiden hitje mee in ons jaar 2000. Wat gaan wij nog meer doen in dit uur van het programma? We gaan straks nog natuurlijk meer plaatjes draaien uit het jaar 2000. We gaan eens kijken wat er nog allemaal gebeurd is een beetje. En we gaan naar de andere kant van de plas. We gaan naar Amerika en dan gaan we eens kijken wat er in de Billboard Hot 100 op nummer 10 tot en met 1 stond in het jaar 2000.

Origineel komt uit 1953 van de Steve Miller Band en de Joker. Maar in 1990 was het dat er een reclame voor spijkerbroeken uit werd gebracht. En daar werd dit nummer in vertolkt. En dat bleek nog een groot succes voor de Steve Miller Band. Want het plaatje werd opnieuw uitgebracht en kwam opnieuw in de top 40. En zelfs hoger in de top 40. Top 50, hoe je het wilt hebben, dan dat het in 1973 heeft gestaan. Dus eigenlijk een re-release succes.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ook tijdens de zomervakantie gaat voorleestijd gewoon door in de bibliotheek Zon en Breugel. Elke vrijdagochtend zijn peuters vanaf 2 jaar samen met hun ouders, opa's en oma's welkom om te genieten van de mooiste verhalen. Na het voorlezen is er altijd tijd om samen te spelen en tussen de kinderboeken te snuffelen. Voorleestijd begint elke vrijdag om 11 uur 's morgens in bibliotheek Zon en Breugel. En de eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 7 augustus om 11 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ricky Martin. Uit ons basisjaar. Private Emotions. En we komen allemaal tot hem. Maar nu is de Billboard Hot 100. Dit is de nummer 10 tot en met nummer 1. En dan uit het jaarlijstje van 2000, de Billboard Hot 100. We gaan eens kijken wat stond er op nummer 10 en tot nummer 1. En ik moet eerlijk toegeven, een hele verrassende top 10 en een hele leuke, maar toch wel rustige nummer 1. Op nummer 10 in de Billboard Hot 100 over 2000 was het Toni Braxton en He Was a Man Enough. 9 was voor Matchbox 20 en Band en Lone Star met Amazed, die stond op nummer 8. 7 was voor Savage Garden, I Knew I Loved You en Say My Name van Destiny Child was 6 in 2000 in de Billboard Hot 100 over 2000. Dan op nummer 5, Vertical Horizon en Everything You Want and I Wanna Know van Joe. Dat was op nummer 4 in de Billboard Hot 100, net buiten de top 10 of top 3 beland. Dan Santana featuring The Product Grant, Maria Maria op nummer 3 beland in 2000. En Santana featuring Rob Thomas met Smooth op nummer 2. Maar dat betekent dat hij niet op nummer 1 staat, de heer Santana, maar op nummer 1 in de Billboard Hot 100 over 2000 is het Faith Hill geworden en Breed. 10.

Ja, wat was het een hit, hè? 1984. Een plaat van Patricia Alobinski. Ze is een bankmedewerkster en serveerster, waarna ze wordt ontdekt tijdens een talentenjacht. En Love is a Battlefield is geboren. Mede dankzij de videoclip is het ook haar grootste hit en bereikt het in 1984 in Nederland de eerste positie in de hitlijsten. Ja, in 1990 zoeken ze een heel ander slagveld op. Voor Amerikaanse troepen zingt ze in Irak. Please come home for Christmas. Ja, dat is even een heel ander verhaaltje. Maar hier in Nederland was Bert Benatar 1984 een heel groot succes. Eigenlijk wel een van de grote succesvolle jaren 80 zangeressen. Mag ik dat niet zo zeggen? Nou, volgens mij is dat wel zo. Dit is Sister Slash trouwens. Over andere succesvolle dames gesproken. He is the greatest dancer. Ik denk niet dat ze het over mij zullen hebben. Maar ik zal het proberen.

was naar voren. En toen werd het dus dit, The Venga Boys. En dit was een van de rustigere platen, zal ik maar zeggen. Uncle John van Jamaica.

There is nothing holding him back. Shawn Mendes. Hij stond volgens mij redelijk hoog in de hitparades. Hey, het zit er weer zo'n beetje op voor ondergetekende. En dat betekent dat ik zeg tot de volgende keer maar weer. Dan doen we weer een jaar speciaal voor je in de aanbieding brengen. En nog veel meer andere dingen. Hey, doei!

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op maandag 3 augustus mee met een fiets- en wandeltocht door de Stiphoutse bossen. Deelnemers vertrekken om 9:30 's morgens vanaf het natuurcentrum Het Klokhuis in Mierlo richting de Stiphoutse bossen. Daar worden de fietsen geparkeerd bij de atletiekbaan en gaat de groep verder te voet op ontdekkingstocht door het natuurgebied. Deelname is gratis. De start is bij IVN Mierlo, natuurcentrum Het Klokhuis Goorsedijk 1 in Mierlo. Op maandag 3 augustus om 9:30 's morgens.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Duitse media melden dat de verdachte van de aanslag in Berlijn een aanhanger van Islamitische Staat is. De 21-jarige man is door de politie geïdentificeerd als Abdul B. Vorig jaar vertrok B naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld. In mei dit jaar zou hij na jeugddetentie op vrije voeten zijn gekomen. Een woordvoerder van de politie zei eerder dat de verdachte een bekende van de politie is. En de regionale omroep RBB zegt dat er afgelopen nacht iemand is opgepakt die mogelijk met een voertuig inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Het zou gaan om een persoon met de Iraanse nationaliteit. De politie heeft dit niet bevestigd. Na de aanslag was er onduidelijkheid over hoeveel mensen er in het voertuig zaten. Er wordt dus gezocht naar een 21-jarige verdachte. Volgens RBB is onduidelijk wat de rol van B geweest is en of hij degene was die achter het stuur zat. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. De Spaanse premier Sanchez heeft de provincie Ávila ten westen van Madrid bezocht. Ook dit gebied is door brand getroffen. Volgens Sanchez waren er vannacht positieve ontwikkelingen gaande in de strijd tegen het vuur, maar er zullen nog moeilijke uren volgen. De premier laat weten dat er een nationaal pact voor de klimaatcrisis nodig is. Zo'n pact moet voor betere brandpreventie zorgen. Ondertussen is er bij Valencia een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio SNB.
6: Een heel hartelijk welkom bij de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Weer

zomerse ritme hoor je terug in de nummers van De Connectie. Of Summer in de titel, dat kan ook. We draaiden Cui Hastings van Becky G en Manuel Terizo. En daarvoor hoorde je de Motels en Suddenly Last Summer. En deze Motels, ja, dat was een Amerikaanse new wave band die overigens nog steeds bestaan. Die vooral bekend zijn geworden van de singles Only the Lonely en Suddenly Last Summer. Ja, die andere titels zijn wel interessant. Die zou je even kunnen opzoeken. Ook Total Control was nog een nummer van hun en Danger. En Martha Davis, de liedzangeres, richtte in 1998 een nieuwe versie op van de band. Ze heette toen de Motels featuring Martha Davis. Ze toerde onder die naam met verschillende muzikanten. Maar sinds 2013 heette ze Martha Davis en de Motels. En reken maar op dat ze dit nummer spelen. Suddenly Last Summer, omdat het zo'n lekker zomersnummer is. En ook nog hun grootste hit.

Three in a row en de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Wij draaiden zoet, zout, zuur. Muziek die je kan verstaan van Robert van Hemert. Daarna Somewhere in the Summertime van de Simple Minds. En zojuist Sundown en Gordon Lightfoot. En deze single van de Simple Minds, ja, Schotse band. Dan werd het uitgebracht op mijn album New Gold Dream. En dat was in 1982. In november van dat jaar was dat. En dat is best raar voor een soort van zomernummer, toch? Het is geschreven door de gehele band en geproduceerd door Pete Walsh. Het nummer ligt binnen het genre New Wave, maar heeft toch een ander effect dan de twee voorgaande singles van dat album. Dat waren Promise You a Miracle en Glittering Pride. En in een interview vertelt zanger Jim Kerr over het nummer, ik denk dat het schrijfwerk van Somewhere in the Summertime het gevoel geeft dat we gearriveerd waren en dat we een soort van vol

moet wat. Als je al een tijdje in de vergetelheid bent geraakt, maar grote hits hebt gehad in de jaren 80, dan, ja, dan reik je naar een nummer wat iedereen kent. En dat was A Horse With No Name. We hoorden Limahl, de zanger van Katja Gugu. En die ken je weer van The Big Apple. En die hele grote hit die ze scoorde, waarvan ik... Oh ja, Too Shy. Ik moest even heel ver nadenken in mijn geheugen. En het origineel was natuurlijk van America. De single was afkomstig van het debuutalbum America uit 1971. En het werd voor het eerst een hit in Europa en in Rusland. Ja, in 72 volgde pas de VS. En op het debuutalbum stond in eerste instantie niet het nummer. Maar op advies van de producer werd besloten het nummer alsnog toe te voegen. Het zou in eerste instantie trouwens Desert Song gaan heten. Maar dit werd later aangepakt.

speakers smelten bij zoveel zomerse hits achter elkaar. In elk nummer zit een zomerstintje. Of in de titel, of in het ritme. Billy Dans, We draaiden eiland. Paris Latino van Bandolero, wat ooit hun eerste en enige hit was in 1983. En At the Beach in Every Life. En dat was Gigi Perez. Ze heet bijna echt zo. En ze is Amerikaans singer-songwriter. Ze ging voor het eerst viraal in 2021 op TikTok met haar nummers Celine en Sometimes. Hierdoor kreeg ze een contract bij Interscope Records, waarbij ze in 2023 de EP How to Catch a Falling Knife uitbracht. En na het verlaten van het label bracht ze toen Mercedes Song uit tot hoge ogen gooide in Amerika. En ook in Nederland en België had ze daar een dikke hit mee.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het aantal gewonden van de aanslag van gisteren op de Pride in Berlijn is naar boven bijgesteld. Eerder werd gesproken van 1 dode en 16 gewonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, meldt nu dat het om 29 personen gaat. Sommigen hebben ernstig letsel opgelopen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn. 1 persoon reed gisteravond in de Duitse hoofdstad in op een mensenmenigte. De 21-jarige verdachte zou nog altijd voortvluchtig zijn. Over een uur, om 5 uur, wordt op het festival Milkshake in Amsterdam een minuut stilte in acht genomen vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. De organisatie zegt dat liefde, zichtbaarheid en solidariteit altijd sterker zijn dan angst. De oprichter van dit jaarlijkse festival, Marieke Samallo, laat weten dat dit eens te meer aantoont dat acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet daar is waar die zou moeten zijn. De organisatie heeft, mocht het nodig zijn, direct contact met autoriteiten en hulpdiensten. Iran beweert dat het geen vergeldingsaanvallen meer uitvoert op landen in het Midden-Oosten waar troepen uit de Verenigde Staten gelegerd zijn. De reden is dat de Verenigde Staten hun bombardementen op Iran gestaakt hebben. Vergeldingsacties zijn daarom niet meer nodig. De afgelopen weken hebben de aanvallen over en weer het diplomatieke proces tussen de VS en Iran weer behoorlijk ontregeld. Eerder werd afgesproken over vrede te praten, maar de twee kregen toch weer ruzie over de scheepvaart in de straat van Hormuz. En in de straat van Hormuz is een olietanker ontploft. Persbureau Tasnim meldt dat het schip in aanvaring was gekomen met een zeemijn. Het schip zou afgeweken zijn van de vaarroute die Iran had aangewezen en kwam zodoende in aanvaring met een mijn. Vanuit Teheran is nog niet officieel gereageerd op het incident. Verder is er nog veel onduidelijk. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio
3: SNB.
5: Een heel hartelijk welkom bij dit radioprogramma wat in het teken staat van de zomerhits met een zomersritme of met lekkere zomerse termen in de titel. Dit is

zijn weer twee start tracks in de connectie om van te genieten. We draaiden Kaylee Hughes en Sunshine and Rain. En daarvoor Don Henley en The Boys of Summer. En deze Don Henley heeft meerdere solo hits gehad, waaronder The New York Minute. En als je verder wilt zoeken, kom je op Dirty Laundry en The End of Innocence. Maar hij is natuurlijk vooral bekend als drummer en een van de leadzangers van de Amerikaanse band The Eagles. Let's go! Die ook verschillende hits zong, onder andere Hotel California, Witchy Woman, One of These Nights, Desperado, Love on the Fast Lane en The Long.

0: en bereikte in veel landen, waaronder in de zomer van 1983 in Nederland en België de nummer 1 positie. En dat ondanks dat aanvankelijk geen enkele platenmaatschappij de plaat wilde uitbrengen. Hierna scoorde die nog enkele hits in de Zuid-Europese landen, maar niet meer bij ons. Totdat in 1990 Dolce Vita opnieuw werd uitgebracht en een bescheiden hitje opnieuw werd. En in datzelfde jaar werd het geremixed door onze eigen Ben Liebrand. En in 2021 dan nog stak hij weer even de kop op, omdat er een reclamecampagne werd gestart door KPN, waar een gedeelte van Dolce Vita werd gespeeld.
1: Voor Sisto Vindel.
2: Woo! Come on!
3: Oké.
2: De connectie. De connectie.

zou zomaar kunnen zijn dat dit een van die nummers is die je helemaal vergeten bent. Maar als je hem hoort, dan ligt hij nog zo vers in het geheugen. En toch is die uit 1983. We draaiden Barry Biggs en Love Come Down. En daarvoor When the Sun Come Down van Rio. En dat was de Double Trouble in de titel vandaag in deze zomerconnectie. En daarvoor draaien we trouwens in de connectie-collectie Everybody Loves van David Byrne en het Ghost Train Orchestra. En die ken je nog van The Talking Heads. Het was de liedzanger die nog steeds muziek maakte. En daarom staat hij met een gouden randje genoteerd in de connectie-collectie. En deze Barry Biggs, ja, die werkte aanvankelijk als technicus bij de Jamaicaanse radio. En midden jaren 60 had hij al zijn eerste hit. Ja, het was die harmoniezanger geworden in een koor. En als achtergrondzanger deed hij dat. En na enkele optredens met een aantal bands, The Crystal Lights en The Astronauts, werd hij liedzanger van Byron Lee en The Dragonairs. En in 1968 probeerde hij het als eerst met een solo single. En dat is begonnen met de door Harry J. Johnson geproduceerde coverversie van My Sharia Moore van Stevie Wonder, die in 1970 werd uitgebracht. En toen heette hij nog Barrington Biggs. Later werd dat Barry. Met de song One Bad Apple van de Jackson 5 volgde de tweede hit. En zo heeft hij een aantal solo hits gehad en is het best een groot artiest geworden, ondanks dat hij bij ons een beetje onder de radar is gebleven.

0: Je kan je dit nummer vast herinneren. In een zonnige bestemming ergens in Zuid-Europa. Of elders waar de zon schijnt. En dat je achterop een banaan zat, achter een speedboot. Of in een speedboot. Of op het strand. En het kwam uit een of andere speaker. Want wat een heerlijk nummer is dat. En wat doet dat je vereenzelvigen met de zomer. We draaiden Inna en Hot. En daarvoor Fotonovella. Terug in de tijd naar de jaren 80 met Ivan. En daarvoor Missus Al van Thomas Acta, Rolf Sanchez. En Kraantje Papi. Maar deze dame, deze Inna, die heeft een hele moeilijke naam, want ze heet eigenlijk Elena Alexandra Apostelione, zoiets. Ze komt uit Roemenië en ze zingt vooral electropop en eurodance nummers. En ze was al erg bekend in Roemenië en later ook in Bulgarije. Maar in 2009 dan brak ze mede dankzij deze hit door in West-Europa. En in Roemenië, Bulgarije, Spanje, Griekenland en Turkije had ze een dikke nummer 1 in te pakken. En bij ons in de buurt kwam dat tot nummer 2, dus ook gewoon een hele grote. De opvolger trouwens van dit nummer, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, heet Deja Vu.
1: In Memoriam, een footprint in de muziekhistorie.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat de autoriteiten ervan uitgaan dat de aanslag op de Pride in Berlijn islamitisch terrorisme was. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. De man die met een busje inreed op een feestende mensenmenigte en daarna mensen met een mes aanviel, is nog altijd voortvluchtig. De politie zegt dat het om de 21-jarige Abdul B. gaat. Hij was eerder veroordeeld en kwam in mei op vrije voeten. En de koninklijke marechaussee laat weten extra aandacht te hebben voor de verdachten van de aanslag. In dit geval gaat het niet alleen om eenheden die verantwoordelijk zijn voor grenscontroles, maar alle operationele eenheden. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., staat ook Europees gesignaleerd. Volgens Duitse media is B. een Duitse burger en een bekende van politie en justitie. Hij zou geradicaliseerd zijn en zich vorig jaar in Syrië hebben willen aansluiten bij Islamitische Staat. In het Brabantse Bokhoven en Engelen zijn verschillende huizen van mensen beklad die voor de komst van een asielzoekerscentrum in de buurt zijn. Op de woningen staan verschillende scheldwoorden. Onduidelijk is om hoeveel huizen en spullen het gaat. De politie is nog aan het inventariseren en onderzoekt de zaak. Afgelopen nacht is in het Overijsselse Geesteren mogelijk de auto van statushouders in brand gestoken. Het gezin kreeg eerder dit jaar ook al met vernielingen en dreigementen te maken. Midden in het drukke zomerseizoen wordt de Londense luchthaven Gatwick geplaagd door een storing in de watervoorziening. De toiletten werken niet en de restaurants zijn gesloten. Het gaat om beide terminals op de luchthaven ten zuiden van Londen, waar onder andere EasyJet, Wizz Air en British Airways opvliegen. Volgens Gatwick gaat het om een waterprobleem in de omgeving van Horley. Samen met het waterbedrijf wordt aan een oplossing gewerkt. Het weer, vanavond buien, in de nacht valt er hier en daar nog een bui. De temperatuur ligt tussen de 13 en 17 graden. Morgen een grijze start met een paar buien, maar later klaart het op. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
3: Ik ben er weer.
4: Ik ben er weer.
3: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
4: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
3: Met René van Elst.

waren Sonny en Cher met de meest hitte gypsy-achtige 60-klassieker Little Man. En het nummer werd in de nazomer van 66 uitgebracht en groeide uit tot een van de allergrootste Europese successen. De plaat stormde zowel in Nederland als Vlaanderen naar een absolute nummer 1 positie. Zo, vrienden van de show, hartelijk welkom. 2 uur voor de boeg met Krantcafé René. Mijn naam is Van Els, neem je mee in de historie van de muziek. Ik wou zeggen in de hits van de muziek, maar het was een combinatie van historie van de muziek. En dat gaan we doen vandaag. Blijf lekker luisteren, want ik heb natuurlijk fantastische nummers klaar voor jou. Laten we maar snel beginnen met The Hollies en Long Cool Woman in a Black Dress. Blijf luisteren, we zijn er 2 uur lang.

Ross Breaker Selection met die vrolijke feel-good song Holiday. Jawel, en misschien even leuk te vertellen. Hij schreef het nummer oorspronkelijk vanuit het verlangen naar een rustige, zonnige vakantiedag, ver weg van alle gekte rondom de band. En vlak voor de opname in de studio bleek de band per ongeluk het verkeerde instrumentarium bij zich te hebben, waardoor ze de arrangeur ter plekke vroegen om een extra luchtige en akoestische blazers en volkgeluid aan toe te voegen. En dat pakte zo goed uit dat het een van hun meest karakteristieke soundstempels werd. Ja, die soundstempels, ja, die hoor je natuurlijk ook in de volgende plaat. Want we gaan luisteren naar de Deense indie-popband Ginger Ninja met de zomerse floorfiller Sunshine.

beetje therapie op je radio kan geen kwaad natuurlijk. De formatie Therapy en Gian. Het was de Noord-Ierse rockband Therapy met hun duistere akoestische klassieker Gian natuurlijk. En de single werd in 1995 uitgebracht en groeide begin 96 uit tot een van de grootste hits voor de band. En het werd een stevige top 10 in zowel Nederland als Vlaanderen. Dan gaan we nu even luisteren naar een folk rockband America met de tijdloze debuutsingle A Horse With No Name.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

Een lekkere zomerse meezinger is dit. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Zo, dan is het tijd voor de volgende plaat. We gaan luisteren naar de Amerikaanse meidengroep Mary Jane Girls. Met die

Het verscheen in de zomer van 89. Alice Cooper met die iconische hardrock klassieke Poison. Ja, we noemden hem toen de Godfather of Shock Rock. Jawel. Goed, dan gaan we luisteren naar de Britse elektronische poppioniers van Depeche Mode. Met die meeslepende Dream On.

0: Die Speaker Speech is een hulp met een tijdloze romantische soul ballad, Reunited. Nou, voor de hele oude knakkers onder ons, hè, dames en heren, let op.
1: Dit was Toen op de televisie in 1970.
0: We gaan eventjes naar dit nummer. Jawel, dat kennen we misschien wel. Of eigenlijk misschien ook niet. Want dan moet je toch wel op redelijke leeftijd zijn. Laten we het zo maar zeggen. 1967. In bijna elke uitzending groeide dit nummer tot een nationale meezinger. Force Majeure. Alexander Pola schreef telkens nieuwe actuele coupletten, terwijl het eenvoudige refrein iedereen uitnodigde om mee te zingen. De groep trad op als straatzangers, bekend van tekeningen en publiek dat zogenaamd vragen stelde. Het lied werd zo populair dat het zelfs door het Concertgebouworkest werd begeleid. De combinatie van humor, actualiteit en herkenbaarheid maakte het tot een blijvend icoon van de Nederlandse televisiesatire. En in 1970 was dit het nummer. Yeah!

zeus mezelf. Peter Gabriel, Salisbury Hill, de meest levende iconische debuutsingle van hem. Nadat hij natuurlijk Genesis had verlaten. Dan gaan we luisteren naar de dames van Love met die onverwoestbare popklassieker You're the Greatest Lover.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. De natuurbrand in de Franse regio Gironde heeft al zo'n 240 woningen verwoest. Rond Bordeaux is 42.000 hectare afgebrand en zijn ongeveer 220.000 mensen geëvacueerd. Brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, terwijl wegen en treinverbindingen zijn afgesloten. Zo is er 60 kilometer van de A63 van Bordeaux naar de Spaanse grens dicht. De politie meldt ook een arrestatie van een verdachte die zou hebben ingebroken in een verlaten woning om daar 44 flessen wijn te stelen. En in het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn minimaal 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer van inwoners die de komst van een opvang voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen steunen. Op gevels staan leuzen als AMV nee en andere kwetsende teksten. In appgroepen worden namen en telefoonnummers van voorstanders gedeeld. Meerdere bewoners hebben aangifte gedaan. Burgemeester Mikkers noemt de bekladdingen verwerpelijk en wil dat de daders stevig worden aangepakt. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio
1: SNB.
8: Grand Café René.
9: Het beste op je radio.
8: Met René van Elst.

single verscheen in de zomer van 73. Het werd een gigantische wereldhit. Het werd Marvin Gaye's best verkochte single in de Verenigde Staten. Maar bereikte ook in de Europese hitparades de hoogste regionen. De ultieme soulklassieker Let's Get It On van Marvin Gaye was dat. Dan gaan we even luisteren naar een fenomenale, onvergetelijke Beatle medley van Starson 45.

Dat was de Frank Boeijengroep met die meeslepende poëtische De Verzoening. Het nummer werd eind 86 uitgebracht als single van het album In Natura. En de plaat werd een bescheiden radiohit die in de Vlaamse en Nederlandse hitparades een vaste waarde werd, maar groeide door de jaren heen uit tot een van de meest geliefde nederpopklassiekers. Dan gaan we nu even luisteren naar de Amerikaanse rockgiganten van Toto met die prachtige power ballad Won't Hold You Back.

Alan Parsons project met die heerlijke melancholische meeslepen Don't Answer Me. En misschien wel even leuk om te vertellen. Alan Parsons wilde voor dit nummer een sound creëren die sterk leek op de beroemde Wall of Sound van de producer Phil Spector uit de jaren 60. Maar minstens zo iconisch werd de videoclip. Een unieke stripboekanimatie in de stijl van detective-verhalen uit de jaren 40. En de clip kostte destijds een fortuin, maar werd door de opkomst van MTV een gigantisch succes en een van de meest aangevraagde video's van dat jaar. Je moet het maar even nakijken op YouTube. Dan gaan we even luisteren naar de Britse rockgiganten van Queen met die krachtige, opzwepende One Vision.

0: als gitaren zolder en George Benson met die aanstekelijke feel good. It's never give up on a good thing. De single werd 81 uitgebracht, groeide begin 82 uit tot een grote disco en R&B hit. Overigens, de plaat bereikte de top 15 in de Britse en Nederlandse hitlijsten en bleek een van de populairste dansplaten van het seizoen toen. Even wat heel anders.
1: Een verhaal, een hit en het bijzondere moment dat deze dag maakte.
2: Een verhaal, een hit en het bijzondere moment dat deze dag maakte. Met René van Elst.
0: Vandaag Back Home, de doorbraak van de Golden Earring. Toen de Golden Earring in 1970 Back Home uitbracht, betekende dat een keerpunt in de carrière van de Haagse band. Ze hadden al verschillende hits gescoord. Maar met dit nummer kozen ze definitief voor een stevig rockgeluid. En een belangrijke rol was weggelegd voor de nieuwe drummer César Zuiderwijk, wiens krachtige spel de band een frisse impuls gaf. Samen met de herkenbare gitaarriff van George Koymans en de karakteristieke zang van Barry Hay ontstond een nummer dat nog altijd tot de grootste Nederlandse rockklassiekers behoort. Back Home kwam in april 1970 binnen in de Nederlandse top 40 en bereikte al snel de eerste plaats. Daar bleef het 4 weken staan. De single maakte ook indruk buiten Nederland en vormde een belangrijke stap richting het internationale succes dat later zou volgen met wereldhits als Radar Love en Twilight Zone. Meer dan 50 jaar later klinkt Back Home nog altijd verrassend fris en het nummer is uitgegroeid tot een tijdloze klassieker en markeert het moment waarop Golden Earring zich ontwikkelde van succesvolle beatband tot een van de grootste rockbands aller tijden die Nederland ooit heeft voortgebracht. Lees het hele artikel op www.popmagazine.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jaffa RL. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al bijna €20.000 opgehaald. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn drie kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam één persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. En illusionist Hans Klok heeft de prestigieuze Fred Kaps Award gekregen. De internationale onderscheiding werd uitgereikt in Utrecht en geldt als een van de hoogste eerbewijzen in de goochelwereld. De award heeft de naam van de Nederlandse illusionist Fred Kaps, die als enige goochelaar 3 keer wereldkampioen werd. Volgens de jury krijgt de 57-jarige Klok de prijs voor zijn bijdrage aan de internationale goochelkunst. In een verklaring noemt Klok het een enorme eer en een prachtige erkenning. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

Ja, Johnny Hallyday opende deze aflevering met Pour moi la vie va commencer. Een titel die eigenlijk ook perfect past bij de komende twee uur. Want iedere uitzending van J'aime les chansons is weer een nieuwe ontdekkingstocht door de rijke wereld van het Franstalige lied. En vandaag hoor je grote namen als Charles Aznavour, Barbara, Joe Dassin, Patricia Kaas en Adamo. Maar zoals je van dit programma gewend bent, maken we ook ruimte voor artiesten die je niet elke dag op de radio hoort. En juist daar liggen vaak de mooiste verrassingen verborgen. We hebben ook een bijzonder duet en een verborgen parel. En we laten zien dat het Franse chanson springlevend is met zowel klassiekers als eigentijdse artiesten. Fijn dat je erbij bent. Dit is J'aime les chansons. En Marie-Paul Bell behoort misschien niet tot de allergrootste sterren van het Franse chanson, maar kennis dragen haar al decennia lang op handen. Ze schrijft haar eigen repertoire, begeleidt zichzelf op piano en combineert poëzie met een flinke dosis humor en elegantie. Memo d'amour.

ik vond het echt een songfestivalnummer, maar dit was geen songfestivalnummer. Dat was Michelle Thor. Het verscheen in 1964, het nummer Dans mes bras oublie ta peine. Het was een van haar grootste successen. Ze vertegenwoordigde wel twee keer, nam ze deel aan het Eurovisie Songfestival. In 66 vertegenwoordigde ze Luxemburg en in 77 vertegenwoordigde ze Monaco. Maar dit was dus een van haar eerste grote successen. Michelle Thor. En dan gaan we verder met een naam die wellicht bij velen nog geen belletje doet rinkelen. Ik werd op hem gewezen door Dennis Hoof. Dennis Hoof is ook een nieuwe naam in het chanson-genre. Althans, voor de meesten. Hij is druk bezig met het schrijven van nieuwe nummers. En ik zal, als hij eenmaal zover is, ook een interview met hem hebben. Hij komt straks ook met een nummer nog aan bod. Maar eerst een artiest waar hij me op wees. En dat is Xandine. En je hoort meteen dat er iets bijzonders gebeurt. Xandine is de artiestennaam van de Franse singer-songwriter Yannick Marchini. En hij kiest voor ingetogen chansons waarin de tekst centraal staat, met veel aandacht voor sfeer en emotie. En zijn muziek sluit mooi aan bij de traditie van het klassieke chanson, maar klinkt tegelijkertijd eigenlijk eigentijds. Luister naar J'aurais voulu.

Nicolas Perrac. Hij brak in de jaren 70 door met dit nummer. Opmerkelijk genoeg is het sterk beïnvloed door de Amerikaanse West Coast sfeer. Het lied ademt Californië, terwijl de tekst juist gaat over afstand, dromen en verlangen. En het is nog altijd een van zijn bekendste nummers, So Far Away from LA. Ja, Patricia Lavila is een zangeres die in de jaren 70 regelmatig in de Franse hitlijsten opdook. En tegenwoordig hoor je ze nog maar zelden op de radio. En ik wijk graag af van de meute, dus ik laat haar wel horen. Patricia Lavila werd geboren in Oran, in het toenmalige Frans Algerije, en brak al op jonge leeftijd door in Frankrijk. Met haar heldere stem en toegankelijke chansons wist ze een vaste plaats te veroveren tussen de grote vrouwelijke stemmen van die tijd. En Déchéance laat een wat serieuze en meer volwassen kant van haar repertoire horen. Een mooie gelegenheid om haar te leren kennen en opnieuw te ontdekken eigenlijk. Hier is Patricia Lavila met Déchéance.

Ja, misschien dacht je, ik ken het nummer niet, maar die stem komt me zo bekend voor. Nou, dit was Mort Schumann. Hij werd geboren in New York, schreef wereldhits voor Elvis Presley, maar koos uiteindelijk voor Frankrijk als zijn muzikale thuis. En we kennen hem natuurlijk vooral van Le Lac Majeur. Ik heb net iets van Xandine gedraaid en toen noemde ik ook de naam van Dennis Hoof. En Dennis Hoof bracht mij bij Xandine, maar hij brengt zelf ook de nodige nummers uit. Ik ga daar zeker regelmatig aandacht aan besteden. Hij is een Nederlandse zanger die zich volledig heeft toegelegd op het Franse chanson. En hij was dus ook degene die mij wees op Xandine, die ik eerder dit uur draaide. En zijn liefde voor de Franse taal hoor je in alles terug. Het is geen imitatie, maar een heel eigen stijl met veel respect voor de traditie. Dit is Dennis Hoof met Dans la lande de Soul.

Ja, met haar heese, doorleefde stem gaf Patricia Kaas eind jaren 80 een nieuwe impuls aan het Franse chanson. Mademoiselle chante le blues. Het betekende haar grote doorbraak en ze groeide uit tot een moderne klassieker. Althans, dit nummer. En zij timmert nog steeds aan de weg. Ja, soms zet ik een bijzonder duet centraal. En Barbara en Georges Moustaki, ze behoren allebei tot de absolute grootheden van het Franse chanson. En samen namen ze La Dame Brune op. Geen uitbundig duet, maar een muzikaal gesprek vol subtiliteit, melancholie en wederzijds respect. Dit zijn Barbara en Georges Moustaki.

Noir Désir, ze groeide uit tot een van de invloedrijkste Franse rockbands ooit. Le Vent nous portera is misschien wel hun mooiste en meest tijdloze nummer. En de subtiele gitaarpartij is overigens van Manu Chao. Pierre Groscola, hij scoorde in de jaren 70 meerdere grote hits. En Lady Lay is denk ik wel zijn bekendste. Maar ik draai een nummer wat ook in Nederland wel bekend is geworden. Élise et moi klinkt zomers en licht, maar heeft tegelijk die typische Franse melancholie, waardoor het chanson zo bijzonder blijft. Pierre Groscola.

Heloïse Letitia internationaal door. Ze combineert pop, elektronische muziek, dans en chanson tot een geheel eigen stijl. En dit was haar eerste grote succes, Christine. Joe Dassin, hij blijft een van de meest geliefde stemmen uit de Franse muziekgeschiedenis. Le Café des Trois Colombes laat horen hoe hij als geen ander gewone verhalen wist om te zetten in warme, herkenbare chansons. En wij kennen het natuurlijk vooral van Vader Abraham.

0: Ja, zo zijn we al aan het eind van het eerste uur gekomen. Maar er komt nog een heel mooi tweede uur met onder andere Charles Aznavour, Garou, Natasha Saint-Pierre, Indochine, Stromae en nog veel meer moois. Maar het eerste uur sluit ik af met Big Flo en Oli. Van de klassieke muziekopleiding aan het conservatorium naar uitverkochte arena's. En zij bewijzen dat Franse rap ook kwetsbaar, poëtisch en melodieus kan zijn. De twee broers uit Toulouse vertellen verhalen waarin een hele generatie zich herkent. En hun muziek gaat niet alleen over ritme en rijm, maar ook vooral over het leven zelf. Met alle twijfels, dromen en emoties die daarbij horen. Big Flo en Oli met Dommage.
1: Louis prend son bus, comme tous les matins. Il croise cette même fille, avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours ce qu'il ressent au fond de lui.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Voor de derde achtereenvolgende dag heeft Roemenië een drone uit de lucht geschoten boven de Zwarte Zee. Volgens president Dan gebeurde dat vanochtend met een F-16 boven Roemeense wateren vlakbij de grens met Oekraïne. De herkomst van de drone wordt nog onderzocht. Roemenië spreekt van onaanvaardbare schendingen van het NAVO-luchtruim en wijst naar Rusland. Het onbemande toestel dat vrijdag werd neergehaald was een door Rusland gebruikte Shahed-kamikaze-drone. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al ruim €22.000 opgehaald. En zangeres Katy Perry is boos omdat haar nummer Firework is gebruikt in een video van het Witte Huis met beelden van militaire aanvallen op Iran. Volgens Perry is haar lied bedoeld als boodschap van hoop en niet als steun voor oorlog. Ze zegt dat ze ook geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar muziek. Andere artiesten hebben ook kritiek geuit op het ongevraagde gebruik van hun liedjes door de Amerikaanse regering. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
3: J'aime les chansons.
4: Toute la musique que j'aime.
5: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd door Paul.

0: Het tweede uur van Germain Chanson. Met ook in dit uur grote namen en minder bekende namen. En we begonnen natuurlijk met een grootheid. Hij was een meester in het vertellen van verhalen. Charles Aznavour. En Un Enfant schreef hij begin jaren 50 oorspronkelijk voor Edith Piaf. Maar daarna heeft hij het zelf ook opgenomen. En in Nederland kreeg het lied een tweede leven. Toen Lennart Nijg de tekst bewerkte tot Een meisje van 16. Het werd in 1965 de allereerste groothit van Boudewijn de Groot en betekende tegelijk zijn definitieve doorbraak. En hoewel de Nederlandse tekst een eigen invulling kreeg, bleef de ontroerende sfeer van Aznavours oorspronkelijke chanson volledig behouden. En dit was natuurlijk het prachtige origineel van Charles Aznavour zelf. Ja, na zijn doorbraak in de musical Notre Dame de Paris groeide Carou uit tot een van de populairste stemmen van Quebec. Zijn krachtige, rauwe stem maakt L'Adieu, wat ik je nu laat horen, bijzonder indrukwekkend.
1: Adieu, aux arbres mouillés de septembre, à leur soleil de souvenir. À ces mots doux, à ces mots tendres que je t'ai entendu me dire. À la faveur d'un chemin creux ou d'une bougie allumée,

Ja, DJ Barb Livien. We kennen hem vooral als een van de succesvolste tekstschrijvers van Frankrijk. Hij schreef honderden hits voor collega's, maar nam zelf ook prachtige duetten op. En dit was met Felix G. E. Bado Via. Oftewel, en ik ga weg. Of en dan vertrek ik. En het is een uitdrukking die niet alleen letterlijk bedoeld is, maar ook symbool staat voor afscheid nemen, loslaten en de moed vinden om opnieuw te beginnen. Ja, Adamo, hij behoeft eigenlijk nauwelijks introductie. En al meer dan 60 jaar weet hij generaties luisteraars te raken met zijn warme stem en tijdloze melodieën. C'est ma vie verscheen in 1975 en groeide uit tot een van zijn grootste klassiekers. Het nummer kreeg later ook een succesvol tweede leven in het Nederlands. André Hazes maakte er in 1981 het laatste rondje van, terwijl Willie Sommers het jaren later nog opnam als Zeg me wie. Heel verschillende teksten, maar allemaal gebaseerd op dezelfde prachtige melodie van Adamo. Hier is het onvergetelijke origineel C'est ma vie.

Ja, een groep die ik nog niet zo lang geleden heb leren kennen, mede dankzij mijn Facebookgroep Chansons, L-I-G. En het zijn de beginletters van Lucie, Elisa en Juliette, drie jeugdvriendinnen uit Saint-Denis, vlakbij Parijs. En ze leerden elkaar al op jonge leeftijd kennen en deelden dezelfde passie voor muziek. En alle drie kregen ze een klassieke opleiding, maar ze combineren die moeiteloos met pop, hip-hop, chansons en wereldmuziek. En ze bewijzen dat klassieke scholing en moderne popmuziek uitstekend samengaan. Dit was Envie d'elle. Ja, en zo nu en dan zoek ik een verborgen parel. Ja, de zangeres is zeker geen verborgen parel, maar een grootheid. Barbara. Ze werd niet voor niets La Dame en Noir genoemd en op het podium was ze volledig zichzelf. Kwetsbaar, intens en altijd in dienst van het lied. En ze geloofde dat een chanson pas echt ging leven op een moment dat ze het voor het publiek zong. En Au cœur de la nuit verscheen in 1967 op het album Ma plus belle histoire d'amour, een van de belangrijkste albums uit haar carrière. Het is een ingetogen chanson over de stilte van de nacht, eenzaamheid en de zoektocht naar licht in donkere momenten. En het laat de poëtische kant van Barbara misschien wel beter horen dan haar bekendste klassiekers. De versie die ik jullie laat horen is een live opname uit haar legendarische concertreeks in Bobino in Parijs.

Ja, vanuit Canada veroverde Natasha St-Pierre de Franse hitlijsten. En na haar deelname aan het Eurovisie Songfestival groeide ze uit tot een vaste waarde binnen de Franstalige popmuziek. Ja, we gaan zo luisteren naar een van de meest iconische Franse rockbands aller tijden, Indochine. De groep werd in 1981 in Parijs opgericht door Nicolas Sirkis en Dominique Nicolas en brak een jaar later door met L'Aventurier. Met hun mix van new wave, synthesizers en rock brachten ze een heel nieuw geluid naar de Franse popmuziek. En in de jaren 80 volgden grote hits. Daarna een wat moeilijkere periode in de jaren 90, maar vanaf 2002 beleefden ze een indrukwekkende comeback met J'ai demandé à la lune. Inmiddels vullen ze nog altijd de grootste stadions van Frankrijk en België en behoren ze tot de succesvolste Franstalige bands ooit. L'Aventurier is gebaseerd op de avonturen van Bob Moran, de legendarische held uit de boeken van de Belgische schrijver Henri Vernes. En in de tekst passeren allerlei personages en titels uit die avonturenreeks de revue. Voor veel Fransen en Belgen is dit nummer pure nostalgie. Een klassieker die na ruim 40 jaar nog altijd een vast onderdeel is van ieder

Ja, Mellis en de Swing Lovers, ze brachten de sfeer van Parijs in de jaren 30 en 40 weer helemaal tot leven. Met een heerlijke mix van jazz, swing en chanson. Dit was J'aime Paris. Ja, nu een band die de grenzen van het chanson opzoekt. Lazuli. Ze werden in 1998 opgericht in Zuid-Frankrijk door de broers Claude en Dominique Leonetti. En hun muziek is een bijzondere mix van progressieve rock, chanson, wereldmuziek en sfeervolle elektronica. En daarmee worden ze vaak vergeleken met bands als Pink Floyd en Peter Gabriel. Maar hun geluid is eigenlijk absoluut uniek. En een belangrijk onderdeel van dat unieke geluid is de Leode. Een instrument dat Claude Leonetti zelf ontwikkelde nadat hij door een motorongeluk zijn linkerarm niet meer kon gebruiken. Het instrument klinkt ergens tussen een gitaar, een cello en een zingende zaag en geeft Lazuli een klank die je bij geen enkele andere band hoort. Mer Lacrima, letterlijk tranenzeeën. Het komt van het conceptalbum La Fantastique Envoi de Dieter Böhm uit 2020. En het nummer neemt je mee op een emotionele reis vol melancholie, hoop en verstilling. Het is geen lied dat je zomaar even beluistert, maar een compositie waarin je jezelf kunt verliezen.

0: Ja, Stromae is altijd verrassend. In Fil de Soie vertelt hij het verhaal vanuit het perspectief van de zoon van een prostituee. Een gevoelig onderwerp verpakt in een indrukwekkende popproductie. En zoals zo vaak bij Stromae zit achter de dansbare muziek een diepere boodschap. Ja, nog een keertje Nicolas Perrac met Et Mon Père laat hij een heel andere kant van zichzelf horen. Klein, persoonlijk en ontroerend.
1: Quand vous dansiez en ce temps-là, pas besoin de pédale wah-wah.

Ja, Otto Wans zorgde begin jaren 80 wereldwijd voor dansvloervreugde. Iedereen kent natuurlijk D-I-S-C-O en Hands Up. En dit was de Franstalige versie van het laatste nummer, Olé Main. Ja, Vita en Slimane die vormden een van de succesvolste duo's van de afgelopen jaren. Hun gezamenlijke album werd een succes en Ça va, ça vient groeide uit tot een van de grootste Franstalige hits van deze eeuw. En die wil ik jullie ook niet ontkomen.

Ja, Zas komt als laatste. Ze staat natuurlijk ook in het alfabet achterin met een Z. En we sluiten ook deze uitzending van J'aime les chansons af met Zas. Met haar karakteristieke stem weet ze telkens weer het traditionele chanson en eigentijdse pop met elkaar te verbinden. La Flamme is een prachtig slot, denk ik, van deze muzikale reis.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. De Ronde van Frankrijk is zoals verwacht gewonnen door Tadej Pogacar, die nu met zijn vijfde eindzege gedeeld recordhouder is geworden in die Tour de France. De Sloveen komt in het rijtje met de Fransen Jacques Anquetil en Bernard Hinault, de Belg Eddy Merckx en de Spanjaard Miguel Indurain. De Amerikaan Lance Armstrong won in zijn carrière weliswaar 7 keer de Tour, maar al zijn overwinningen werden later ongeldig verklaard vanwege stelselmatig dopinggebruik door Armstrong. En de voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, is weer teruggekeerd naar zijn thuisland na gratie van de Amerikaanse president Trump. Hernández zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij werd bij aankomst in Honduras ontvangen door familie en aanhangers. Maar er wacht hem in eigen land nog wel een rechtszaak over beschuldigingen van corruptie. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
2: SNB.

0: Dat waren de jongens van Wet, Wet, Wet.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: En de trucks zijn eigenlijk de geestelijke vader van het liedje. Ze brengen het uit in 1967 en scoorden een hit mee. De soundtrack van Four Weddings and a Funeral is een versie van Wet, Wet, Wet in 1994 te horen. En het werd ook een dikke hit voor hen in dat jaar. Love is all around. En daarvoor, als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, krijg je Somber te horen met My Body Isn't Ready. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie alweer een hele fijne avond toewensen. Ja, het is weer voorbij gevlogen de afgelopen week, hè? Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. Dus ik zou zeggen, maak het thuis of waar je ook op dit moment mag luisteren, lekker gezellig en geniet de komende twee uurtjes samen met ons mee. Van bijvoorbeeld Niels Lofgren. Hij had een hele grote hit te pakken. Dat was in 1979. Zometeen dat fijne Shine Silently. Na een klepper uit 1988 voor Foreigner. I don't want to live without you. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

Taylor Swift samen met de Dixie Chicks. Kwam in 2019. Soon You'll Get Better. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat we een liefdeshoroscoop voor jullie hebben in het programma. Dat is elke week zo en natuurlijk is dat vanavond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we eens kijken wat er met jou allemaal staat te gebeuren. De komende week, maar dan wel op het vlak van de liefde. Hoe is het dus met jouw liefdesleven gesteld? Wel, daar gaan we eens een blikje op nemen. En dat doen we straks in deel 2, dus je hebt nog heel even geduld nodig. Maar als je dat niet hebt, het staat ook nu weer gewoontegetrouw alvast volledig na te lezen via onze Facebookpagina van Liefde enzovoort. En dat schrijf je liefdespatie ENZ. Maar je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account. Ga daarvoor naar @lex_degroot. En dan gaan wij ondertussen luisteren naar Bruno Mars met dat fijne Risk It All. En eentje voor de kast. Geschreven voor de Friese speelfilm De Gouden Swipe. Het lied gaat over het maken van een bewuste keuze voor een aanvankelijk verboden liefde. En het achterlaten van het verleden om samen een nieuwe toekomst te starten of een nieuwe dag. Het is in het Fries, in Nijedij. De nacht is

Een dikke hit had ze met deze True Colors. In 1986 ook alweer. Cyndi Lauper, daar hebben we het natuurlijk over. En als je ze nog eens wilt bekijken in haar True Colors of andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd zijn, hebt horen voorbij komen, wel, ik heb ze verzameld op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Niet alleen dat vind je daar terug, maar ik had het er net al over, ook het liefdeshoroscoop staat er weer netjes geparkeerd. En ook weer een link naar Mixcloud. Want je kan naar Liefde enzovoort luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Om jou de weg naar Mixcloud gemakkelijk te maken, dus de link staat ook eveneens op de Facebookpagina. En je vindt ons onder Liefde Spatie ENZ. En oh ja, moest je het natuurlijk nog niet hebben gedaan, liken of volg de pagina dan ook. Wij gaan zo meteen heel ver terug in de tijd. Ik neem je mee, namelijk naar 1962, met Andy Williams en A Summer Place. En deze is voor Donny Osmond, Grease On By.

Jermaine maakte deel uit van de Jackson 5, totdat de broers besluiten te vertrekken bij Motown. En als man van Hazel Gordy en de schoonzoon van Berry Gordy, de oprichter van Motown, kon Jermaine het niet over zijn hart krijgen om te wisselen van platenmaatschappij. Broer Randy neemt zijn plaats over in de band en de broers gingen toen verder als de Jacksons. Jermaine Jackson, ook een hit gescoord met Piazzadora, When the Rain Begins to Fall, weet je wel? Dit kwam uit 1985. Do what you do. Natuurlijk gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want Liefde enzovoort is nog lang niet afgelopen. Je krijgt dan ook in deel 2 van mij straks het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, nog eventjes geduld. Het komt eraan in deel 2. In dit uur nog eentje van bijvoorbeeld The Barcase uit 1980. Running In and Out of My Life.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na een van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat meldde Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.
4: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.
5: Oh.

0: 90 hadden de jongens van The Lighthouse Family wel wat successen geboekt. Dit was er eentje van, Ocean Drive. Van je kreeg je mee vandaag in de akoestische versie te horen. Uit 1995 kwam die plaat. En daarvoor, als eerste in deel 2 vanavond in deze Liefde enzovoort, kreeg je van mij Nona in What a Way to Die. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven. Met de mooiste love songs van toen en van nu. En dat in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Maak het lekker gezellig en geniet ook dit uur nog mee. En dan krijg je ook van mij over een drietal platen, ja, dan is het er eindelijk, het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven is gesteld, dat gaan we dan eindelijk van dichterbij bekijken. Maar ik beloof je, we gaan die tijd nog heel fijn invullen. Met bijvoorbeeld eentje voor Niels Sedaka. Uit 1974 zometeen, Laughter in the Rain. Nadat ik heb meegenomen naar 1986 met deze van Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: origineel is deze van The Weeknd. Dit was de uitvoering van Loy, anno 2022. Blinding Lights. En zij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren, maar dan wel op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je voelt dat je deze week meer durft te vertrouwen op je gevoel. Singles kunnen iemand ontmoeten die meteen voor een ontspannen sfeer zorgt. Bij koppels brengt een onverwacht uitstapje opnieuw leven in de relatie. Richting het komende weekend groeit het gevoel dat jullie op dezelfde golflengte zitten. 5 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je straalt rust uit en dat maakt je bijzonder aantrekkelijk. Singles kunnen iemand leren kennen die op zoek is naar een duurzame band. Bij koppels zorgen kleine attenties voor een warm gevoel van verbondenheid. Je merkt dat liefde vaak in eenvoudige momenten schuilt. 9 knuffelpunten voor de stier.
1: Tweelingen.
0: Je bent nieuwsgierig, maar deze week loont het om ook echt te luisteren. Singles kunnen verrast worden door iemand die meer diepgang heeft dan eerst gedacht. Bij koppels brengt een eerlijk gesprek meer begrip. Komend weekend eindigt in een positieve en ontspannen sfeer. 6 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je hart verlangt naar duidelijkheid en warmte. Singles voelen sneller aan wie oprechte bedoelingen heeft. Bij koppels zorgt een klein romantisch gebaar voor een grote glimlach. Je merkt dat vertrouwen stap voor stap groeit. Kreeft, je hebt er 2.
1: Leeuw.
0: Je hoeft niets te forceren om indruk te maken. Singles trekken moeiteloos de aandacht van iemand die je zelfvertrouwen bewondert. Bij koppels zorgt een gezamenlijke activiteit voor nieuwe energie. De liefde voelt deze week verrassend vanzelfsprekend aan. Leeuw, je hebt 8 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je laat twijfels gemakkelijker los dan anders. Singles kunnen een onverwachte ontmoeting beleven die stilaan uitgroeit tot meer. Bij koppels zorgt een goed gesprek voor een sterker gevoel van verbondenheid. Mercurius helpt je om precies de juiste woorden te vinden. 7 knuffelpunten. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal plaatsen.

0: weegschaal.
1: Je verlangt naar harmonie, maar niet ten koste van jezelf. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen meteen een veilig gevoel geeft. Bij koppels helpt het om verwachtingen duidelijk uit te spreken. Een rustig moment samen betekent meer dan een groots gebaar. 3 knuffelpunten voor de weegschaal.
0: Schorpioen.
1: Je intuïtie wijst je feilloos de juiste richting. Singles kunnen een bijzondere klik ervaren met iemand die hen blijft intrigeren. Bij koppels ontstaat er meer vertrouwen wanneer gevoelens open gedeeld worden. Tegen het komend weekend voel je dat de band sterker geworden is. Schorpioen, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je optimisme werkt aanstekelijk en opent nieuwe deuren. Singles kunnen tijdens een spontane uitstap een leuke ontmoeting beleven. Bij koppels brengt humor opnieuw veel lichtheid in de relatie. Je kijkt met een glimlach naar wat nog komt. 4 knuffelpunten boogschutter.
0: Steenbok.
1: Je beseft dat liefde niet altijd volgens een plan verloopt. Singles mogen wat vaker initiatief nemen, zonder alles vooraf te willen inschatten. Bij koppels zorgt een onverwacht compliment voor een warm gevoel. Kleine stappen maken deze week een groot verschil. 8 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Je voelt dat verandering soms precies is wat je nodig hebt. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert door zijn of haar originele kijk op het leven. Bij koppels brengt een spontane beslissing opnieuw enthousiasme. Het weekend nodigt uit om samen iets nieuws te beleven. Waterman, je hebt er 5.
0: Vissen.
1: Je straalt een warmte en rustige energie uit die anderen aantrekt. Singles kunnen een ontmoeting beleven die heel natuurlijk verloopt. Bij koppels groeit de verbondenheid door samen over de toekomst te dromen. Een liefdevol gebaar maakt de week compleet. 9 knuffelpunten voor de vissen. En je kan dit liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig nalezen, want het staat op onze Facebookpagina. En dat vind je onder Liefdespatie ENZ. En je volgt het dagelijks via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

Belgisch-Franse zangeres Victor Lazlo presenteerde in 1987 het Eurovisie Songfestival in Brussel en zong toen deze Breathless als openingsact van de show. En niemand minder dan de bekende Amerikaanse artiesten James Ingram en Bonnie DeBarge die verzorgden destijds de backing vocals. Victor Lazlo dus met Breathless.

En zoals je het kan horen aan de achtergrond, dit wil zeggen dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Straks natuurlijk weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvoor neem ik je mee naar het jaar 1973. Het openingsnummer van het album en de soundtrack van de film Jonathan Livingston Seagull. Het nummer belichaamt de zoektocht naar vrijheid, zelfontdekking en het overstijgen van je eigen grenzen. Net zoals de male Jonathan in het verhaal. Neil Diamond en B. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan. Lost on a painted sky.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
0: SNB
4: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
0: SNB. Met dit uur.
5: Hitsound 40 Revival. Met Corné Wolfs.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek. En dat speciaal voor jou.

0: daar zijn we weer met het programma Nightflower. En wat hebben we vanavond allemaal? Gewoon de betere muziek, speciaal voor jou.
1: Goedenavond.

En ik nam je mee naar Volendam. We gingen terug naar het jaar 1968. En deze ken je nog wel, denk ik, hè? The Cats, Lea. Tijd voor Elton John. Heb je net ingeschakeld? Hè? Je luistert naar het programma Nightflower. Een uur lang romantische muziek. En zelfs ook een gedicht, speciaal voor jou.

Hou me vast. Laat me alstublieft niet gaan. Ik weet dat ik soms moeilijk ben. Maar blijf toch naast me staan. Laat me niet los. Ik heb je nodig om me heen. Als je hier zo bij me bent, voel ik mij niet zo alleen. Blijf bij me. Door jou voel ik leven in mijn hart. Maar ik sla soms om me heen. Want het maakt me ook verward. Geef je hand. Ik voel me soms bedreigd. Maar ik beloof je dat de zijne tijd je ook de mijne krijgt.

0: ik ging even terug naar het jaar 1967. En dat is alweer een tijd geleden. Niet dan.
1: Goedenavond.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: kon een uur lang luisteren naar het programma Nightflower. Een uur lang romantische muziek en zelfs een gedicht erbij. En je weet het, je luistert naar het station waar muziek in zit, letterlijk en figuurlijk. 24 uur per dag kan je hier de betere muziek beluisteren. Dus gewoon blijven luisteren, zou ik zeggen.
1: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
1: En overal via radio-smb.nl.
5: Radio SMB.
1: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Sine Biebson en Breugel vertoont op donderdagmiddag 6 augustus de boekverfilming The Circle in het Vestzaktheater van Bibliotheek Son en Breugel. De spannende film, gebaseerd op de bestseller van Dave Eggers, gaat over privacy, macht en invloed van technologie op het dagelijks leven. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in Café de Koster in het Dommelhuis. De voorstelling begint om 1 uur 's middags. Locatie: Bibliotheek Son en Breugel, Vestzaktheater. Kaarten kosten €5,50 voor bibliotheek- en vrouwactiefleden en €7,50 voor niet-leden. Op donderdag 6 augustus om 1 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Woensdag 9 september is er om 8 uur weer een spannende pubquiz in de brouwerij van den Oorsprong. Koestraat 20 in Oorschot. De quiz zal gaan over uiteenlopende zaken zoals muziek, Oorschot, bier, sport en algemene kennis. Kosten bedraagt €4 per persoon en het winnende team ontvangt een mooie prijs. Wil je erbij zijn, schrijf je dan in via https://quiz.nl meedoen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. I wonder if she could tell I'm hard right now.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Beerse Fietsvierdaagse bleef dit jaar de 43e editie. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus kunnen fietsers van alle leeftijden deelnemen aan een gezellig en sportief evenement met prachtige routes door de omgeving van Middelbeers. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit fietstochten van ongeveer 40 kilometer en genieten onderweg van bossen, heidevelden, weidegebieden en sfeervolle dorpjes. De start is dagelijks tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags bij Grand Café en Brasserie De Beerse, Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief. Vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al naar 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Anne Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen weer iedere woensdagmiddag genieten van Jet Jeugdtheater in het Jo Man Natuurtheater in Best. Al meer dan 70 jaar worden hier professionele jeugdvoorstellingen georganiseerd voor een klein bedrag. De voorstellingen beginnen om 2:30 's middags en de poorten openen om 2:00. Kaartjes kosten €4 in de voorverkoop en €5 aan de kassa. De voorstellingen zijn op woensdag 5, 12 en 19 augustus in het Natuurtheater Jo Man, Jo Manweg 6 in Best. Elke woensdag vanaf 5 augustus om 2:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Creatieve senioren kunnen op donderdag 6 augustus terecht bij het creatief atelier in de huiskamer van Breugel. Er kan worden gemozaïekt, geschilderd en getekend, maar ook eigen materialen zijn welkom. Ontmoeten staat centraal en er is altijd iemand aanwezig om te helpen. Meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar in het creatief atelier van 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aan de Van Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel op donderdag 6 augustus van 10 uur in de ochtend tot en met 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Jedin